0: down.
1: Let's do it.
2: New season, new energy. Jack Garande FM, your number one feel-good station.
3: Frissan jant, je was een stuk stof. Wat mij als een weg kon slaan en ons weer zon.

0: Ik moet daar even op zitten, op zitten, Natasha. Natasha Bedingfield of Jack Ready. Die spits.
1: Natasha Bedingfield.
2: Did you say Bedingfield?
0: Ja.
2: Oké, nou, het is dus Bedingfield.
0: Hij loopt dus Bedingfield. Luister, so die vraag is, wat is die meest Zuid-Afrikaanse liedje van alle tijden? What's the most South African song of all time? And just right answers coming through. Correct. Everybody paid attention in the School of South Africa, and I love every single suggestion that came through. You cannot possibly leave the song out.
3: Well, kijk, voor mij is het die Sister Putina. 90% van die woorden ken ik niet, wat hulle van mij sê nie, maar is okay. Want kijk, daarin laat een hele stadion vol Zuid-Afrikaners lekker skit.
0: John, kan ek het gauw sê, ek het ook nie geweet, ek het nie verstaan heeltemal wat in die liedje anders nie, tot ek verstaan het.
1: Toe
0: iemand het my verduidelik het, en toe besef ek, dis nogal een bykie van een stuitige een.
1: Ja, maar ja, ek bedoel nie.
0: Jy het geen idee wat jy op jou stadion, die had het gesing met die met John, dit is definitief nie, dis nie vir kinderpartijkies nie, stel is so. Maar ons sing om.
1: Hallo, as jy right. Kom.
0: Ons speel om.
1: Ja, Hemery.
0: Ja, sy.
4: Dis die Bettina.
0: Ja, sy.
2: All right.
4: You never time. Oh, shit. It's happening tonight. In the place to be.
0: Kessin, rechte antwoord. As daar prijse was. Yes, Felicity, what would you say?
1: I agree with that one. Look, I said one and you don't agree with me. Boom shaka.
2: Oh.
1: Shaka boom, shaka boom.